0: sliki, vervullen mijn griekie, door een jacuzzi bij. Op jaar 27 op je weeskespad, weet ik wel mijn griekie, ga mijn hart vat.
1: Laat ik dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedico.

Goeiemôre, ek wil graag vir Shannon gelukwens met haar verjaarsdag en vir haar sê baie baie geluk Shannon met jou verjaarsdag, hoor? En dit kom van ouma Lollies Jaybye.

voorlyse, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: vergeet om weer liefde te vind. Is dit al hoe ek ooit ga vier?
1: Sean Tait met Mire en het voor dit Rihanna Nel met Wat Nou. Dit bring ons deur na 10 minute net voor die tyd van 9 en tyd vir my om julle te groet. Maar vang ons weer môre oggend tussen 6 en 9 reg hier op die Groot Pack Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Bly net waar jy is, ek gee oor aan JK wat in is vir die Jack Kilian Branch reg hier op jou lekker luisterstasie.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Hè? Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

tussen mijn kop. Daar is zoveel wat ik pa nog wil vragen. Maar één dag moest je ook een pa wordt mijn kind.

0: Kan nie sonder jou nie. Daarmee groet ek jou tot môre. Etienne Kalet staan by en aan die groot man Big Nicky van 3 uur af. Ek sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 van Steen Chris vir Clinicare. Môre sit ook Wiele Woensdag saam met King Kaars. Jy bly ingeskakel daarvoor. Dit gaan lekker wees. My kant af JK, ek speel uit met Freddie Nes, Leon Schuster, Corlia Botha aan die Kanye Warriors. Tot môre. Gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: Brána zit in Brieken niet.
1: Brána zit in Brieken niet. Ons vaart niet voor een kalk in Groetslekken.
2: Waar is er al? Je bent in Kleppen.

0: Luister FM.
1: Morgen recht voor een lekker familienale vriendin van Delvis Melkvies. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober bij die Gantus Benitel.
2: Daar is iets voor die hele gezin van kostnelletjes, cybelproducten en boerensport. Tot de kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwijl muziekliefhebbers kan uitzien naar optredens ter onder andere die Jackie Lau Band, Ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beschikbaar bij Quicket en respecteer asseblief boeren se biosecuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosecuriteitsoplossings vir jou boerdery.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy Stihl. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my Stihl with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Stihl has your back. Find them at 156 Juch Road, Warmer, and Allcut. Cut.co.za.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag 7 Oktober, Aliwal Noord 11:24, Bishu 10:16, Kraddock 7:18, Dispatch 11:18, Oos London kyk ons na 14:18, 30% reën, Fort Beaufort 8:17, Graaf-Reinet 8:18, Gramstad 10:17, Jeffreys Bay 13:19, Mtata 9:14, 30% reën, Port Alfred 12:17, Port Elizabeth 13:17, Ports and Johns 14:17, 30% reën, Queenstown 8:16, 10% reën en Uitenaag 11:18. Dit is jou weer dinge vir môre, Woensdag die 7 Oktober.

0: Thank you.
1: Luister FM.
2: Jouw naam verdeel mij tussen wie ik was en nou. Ik praat soms zag voor jou, maar is hard in mijn kop. En jouw van begeef mij, ik was zeker jy so myn vat. Ons het nog so gepraat, en jylle vlak.

0: WhatsApp op 082 333 667. Luister FM.
1: Johan Kloete op Luister.6, jou lekker luisterstasie.

komen erin. En zie sluis wat vol is van de rin. Mag die belastingman van jou vergeer. Als je record hoest, dat ze branders spreek. En ik hoop er die brief van jou wel, maar je broer. En ik hoop jouw gras groeien wakker vanaf.

Dis Freddy Nesto op Luister FM met Oogies vir my. Voordat ons geluister na Prop met die job moet loop en Gerry Pretorius met daardie oomblik. Dit is nou so 20 minute voor 9 hier Dinsdag die 6de Oktober 2026. Dis awesome teeg is Johan Kloete en ek het lekker saam met jou gekuier vanaand. Baie dankie en Erika. Awesome teeg is Johan Kloete en ek het lekker saam met jou gekuier vanaand. Baie dankie en Erika vir die voorreg wat ek gehad het om vir haar te kan instaan. Dit is altyd lekker

0: gesig toe in my silwer kombers.
1: Volg ons op Facebook @luister_fm.

0: water te teksi. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plammers!

sinne kaikki voor mij. Alsof jij mij kan verleiden. Maar slaags niet een rukkie.

My lief en weet jy, dis nooit te laat om ons verlede te vergeet en te vergewe nie, dis nooit te laat om te verduidelik wie ek is en dat ek jammer is, nooit te laat, nooit.

het jy dus nooit te laat. Net om te sit en droom en droom in hierdie oomblik nooit te laat. Om net te sê dat liefde wen en te erken, dit is nooit te laat, nooit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Nicola Uribo. Tot onder op die Sandaarse getaway car aan die waterkant. Kom ons kijk weer hoe die mooie bikini meisjes dans. En Billy staan soos elke jaar en wachten sy kaas. Maar Billy boy, die lovers gooi al namen in wind. Jij moet sterven jezelf als jij wil leven soos een kind. En Billy boy, die lovers gooi al hard in die see van. Die liefde wacht niet tot jou wil vraag en huis te neem. Daar met een leiter tot waar Jupiter haar vang. En weet maar daar, ze is groter als hier die blauw platam. En kom ons kijken naar die sidewalk voor een paar die heel aan het lang. En dan

Je moet doen, nee, je weet wat jij wil, hé. En niet staan alleen, wacht net om te horen wat zij gaan zeggen. Ze schrap je nerven met elkaar. En gaan staan daar neffens haar. En watch net voor